0: Voordelige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers.

0: In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten.

0: eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking. Lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0.

0: nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer, dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is 1000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder

0: kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meest... Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet...

Goedenavond, luisteraar. U gaat luisteren naar het programma Goed Nieuws voor U van de Zendgroep van Kerken. Achter de knoppen en de techniek gezegd zit William de Wee. Samenstelling en presentatie van Jan van Beelen. Wij wensen u een gezegend luisteruur toe.

Wat geweldig, luisteraar. Om te beginnen een programma met de Heren te loven en te prijzen. Met nieuwe liederen, met oude liederen. En voor vanavond wil ik graag het volgende onderwerp met u behandelen. We zien vanavond dat Jesaja een zondig volk en een genadig God. En mag ik u vragen, als u een Bijbel heeft, onder het volgende lied op te zoeken, Jesaja 42 en 43. En blijft u alsjeblieft luisteren, alles klinkt heel somber, maar de genade is zo groot. We zingen nu, O Heer, Gij zijt gewelddadig.

Israël, Gods uitverkoren volk, was diep gezonken. Hoe erg, lezen wij, onder andere in de eerste hoofdstukken van Jesaja. Waar staat, de Heer God zegt het zelf, luisteraar, aan uw offers heb ik geen welbehagen. Ga niet door met die huichelachtige offers. Ik walg ervan. En er wordt nog erger. Als u bidt, dan hoor ik u niet. En als u dubbel bidt, dan keer ik mij van u af. Wat is dan die reden waarom God zo is? Nou, in hoofdstuk 42, vers 24, beleidt Jesaja zelf. Wie is Jacob, is Israël, tot een plundering overgegeven? En Israël aan de rovers. Is het niet de Heere, hij die tegen wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen. En ze hoorden niet naar zijn wet. Daarom, moet u luisteren, hoe boos God was. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn torens. En de macht van de oorlogen. Hij is er rondom in vlam gezet. Doch zij merkten het niet. Hij heeft in brand gestoken. Doch ze nemen het niet ter harte. Hoe ver kan het ook gaan? Ook wij zijn niet veel beter. Hopelijk wel anders. Maar ook wij mogen met Israël samen bidden. En uit genade zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En dan gaan we licht zien.

gemeente, als wij om die genade bidden, komt deze ook. Let op, in de grootste duisternis, wat we net hoorden, breekt de zon door. Want klinkt er dan vanuit uw woord, vanuit het woord. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij mijn naam geroepen. De zon van de genade breekt door. De diepe duisternis van ons hart. En twee liederen. Die betekenis betrekking op het eerste vers is... U die mij geschapen heeft. En een machtige maker formeerde mijn hart. Hij kent mijn naam. Hij weet zelfs wat ik denk. Ja, ik heb een vader.

We lezen verder. Vers 2. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet meer wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zullen zij niet verteren. Zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Luister aan voor een kind van God. Gaat de weg gewoon door. Hij is niet altijd even makkelijk. Niet we zijn bekeerd en nou is alle zorgen weg. Nee, dat blijkt hier wel uit. Hij zegt, ik zal met u zijn. Dan gaat u door het water. Dan gaat u door het vuur. Maar hij is erbij. Dat is het grote verschil. We mogen ervaren dat Jezus ons er doorheen leidt. Daarom dat Titus spreekt. Waar ik ben, bent u ontzaglijk, aannoemelijk aanwezig. Deelt u mij bestaan. Ik ben.

Mag hij delen in uw leven, delen van zijn grootheid? Luister, de tijd is te kort om alles te behandelen van het hoofdstuk. Maar ik raad u aan en bid er dan maar op voor om de eerste 8 versen van hoofdstuk 43 maar eens goed door te nemen. Een geweldige boodschap, een troostrijke boodschap. Wij komen de woorden tegen als kostbaar in mijn ogen. Daar zegt de Heere God, diezelfde God die zegt van, ga weg, ik wil je niet horen. Zegt nu, je bent kostbaar in mijn ogen. En ik acht u hoog. En dan zo mooi, luisteraar, ik heb u lief. Ik weet dat dat voor velen, en vooral ik ouderen, een geweldige troost is. Als de Heiland zegt, Vader in de hemel, ik heb u lief. Zo spreekt Vader God. Hij gaf alles voor ons. Volkeren gaf hij voor ons, voor Israël. Maar hij gaf alles voor ons. Alles? Ja, alles. Zelfs zijn enige zoon. Waarvan hij gezegd heeft toen hij op aarde was. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. En die zoon, die kwam voor ons. Voor zijn lijden en voor zijn sterven. Heel gewoon. Als mensenzoon.

Luisteraar, u en ik, zondige mensen, wel kinderen van God, kunnen niet zonder die genade leven. Genade die ik niet verdien, maar wel krijg.

Luisteraar, we zijn begonnen met Psalm 116. God heb ik lief. We hebben veel gehoord over Gods grote daden. En laten we dan samen maar zingen als antwoord. Het geweldige lied, Mijn Jezus, ik hou van u. Laten we het in alle ootmoed en dankbaarheid zingen.

Jan luisteraar, het uur is voorbij. Ging snel. Maar we hebben mogen horen van een zondig volk. Maar we hebben ook mogen horen van de genade God. God laat altijd in elk oordeel, elke straf is de deur van genade open. Lees je Jesaja maar door. Altijd is die deur van genade open. Maak je daar gebruik van? Haal je er troost uit? Wij hopen het. Dat dit programma daarop mee mogen werken. Wij, William en ik, wensen je verder een gezegende avond.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl.

0: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Zo, daar zijn we dan helemaal live. Goedemiddag allemaal. Het is een drukte van je welst in de studio, want ja, we hebben weer gezellige gasten bij ons in de studio. En dat is Mick Harder samen met Emma. Het eerste uur en het tweede uur hebben we Dean Sanders. Die komt ook een uurtje praten over zijn nieuwe track. Vrienden en vriendinnen van Wij Houden het Hollands. Leuk dat jullie er weer zijn. En we zijn weer live, als het goed is, in een groot gedeelte van Zuid-Holland. Via RTV Ridderkerk, via Merve Radio, natuurlijk ook via Atos Radio. En natuurlijk ook voor Drechtstad FM. En Drechtstad FM is voor Dordrecht en voor Papendrecht. Jazeker!
2: Je m'appelle

0: Zijn lange Frans vrienden. En dat waren ze met hun nieuwe. En die heette natuurlijk Hey Fransie. Ja, we gaan zo lekker starten met Emma. Emma is hier tezamen met Mick Harre. Ja, we doen het even andersom, Mick Harre. Ja. Ze heb jou meegenomen.
1: Ik cijfer mezelf wel weg. Ik ga wel weg als je wil.
0: Altijd gezellig als Mick Harre er is, vrienden. En ja, in de tweede uur komt Dean Sanders bij ons op bezoek. En daar gaan we ook een heel leuk uurtje mee hebben. Dat weet ik zeker.
1: Mag ik helpen?
0: Nee, dat weet ik zeker.
1: Ja?
0: Ja, dat gaat helemaal lukken.
1: Jezus.
0: Maar eerst even wat nieuwe muziek op de radio. Hier is de nieuwe van Femke Hengelveld.

0: jaren Timmers onderweg deze. Femke Hengelveld. En ik vind het een fantastische zangeres. En onder contract bij Stef Eckel momenteel heeft ze deze uitgebracht. Nou, we gaan eens even de schuiven opengooien van onze gasten. Ze zijn bij ons aangeschoven hier in Papendrecht in de studio bij Wij Houden Hollands. Mick Harre, vriend van dit radiostation. En hij appte mij een paar weken geleden. Hij zei van, ja Rob, ik heb nou toch een mooi nummer in handen samen met Emma. Emma, hoe spreek ik je achternaam uit? Even voor dat we het nooit meer verkeerd doen.
1: Mijn naam is Emma Lacroix.
0: Ah, mooi, mooi, mooi. Franse naam. Ben je van Franse afkomst, toch?
2: Zelfs weer eens bakker geweest. Doe maar één broodje Lacroix.
0: Hey, jij bent familie van Henny Huisman, dat mogen we vertellen, want inmiddels ben je weer op goede voet, hè?
1: Absoluut,
0: toch?
1: Dat absoluut. Klopt. Ja, dat is mijn opa.
0: Ja, en betere opa kan je niet hebben, denk ik, toch?
1: Nou, het is een hele bijzondere opa, zeker, ja. Dat kan niemand zeggen.
0: Nee, maar je zou Mick Harre maar eens opa hebben, weet je wel?
2: Dan ja, dat word je allemaal gek.
1: Ja, dat is gewoon zielig.
2: Ja, precies.
0: Emma, even voor alle duidelijkheid. Jij hebt het nummer geschreven.
1: Ja, dat klopt.
0: En jij zocht iemand daarvoor die duet mee kon zingen.
1: Ja.
0: Hoe ben je zo op Mick Harre terechtgekomen?
1: Nou, Mick die is dus jaren geleden begonnen in de Soundmix Show bij mijn opa.
0: Dus de klik hebben we gelijk.
1: Absoluut. Ja, nee, hij is altijd op de radar van de familie gebleven. En ik leerde kennis maken met Mick toen hij in 2020 ongeveer meedeed aan het programma van mijn opa. Waar is dat feestje? Ging mijn opa met Mick mee op pad naar boekingen. En toen dacht ik, nou, dat is hartstikke leuk. En sindsdien volg ik hem. En een paar maanden terug zaten we te bedenken van, nou, wie kunnen we nou vragen voor een duet?
0: Ja, Wolter Kroes? Nee.
2: Zou kunnen.
0: En toen ben je gaan strepen en toen kwam je toch maar...
1: Eigenlijk kwam je toch maar
0: bij Mick Harre uit, toch?
1: Ja, laatste keus. Nee, helemaal niet. Nee,
0: geen laatste keus, maar het is zo bijzonder, Mick, dat jij heel weinig duet hebt opgenomen, toch? Je hebt wel een paar gedaan, maar...
2: Ik heb voor mij... Dit is de tweede, volgens mij.
0: Ja, zie je?
2: Dacht ik. Ja.
0: Ja.
2: Dus, ja, ik hoop niet dat hetzelfde gebeurt met Emma, wat met de andere gemeente gebeurt. Dat is niet goed gegaan, geloof ik.
0: Maar jullie waren al een tijdje bij ons in de studio en toen zei je van Emma is echt een talent.
2: Zeker.
0: Maar dat klopt ook echt, hè?
2: 100%. Mm-hmm. Ja, je, erbij zit, anders, je kan ook niks zeggen, maar ja, als je iemand wil promoten omdat iemand heel goed is, is het altijd wel fijn als iemand dat doet. Zonder dat je het zelf zegt. Hè? Dat vind je zelf ook leuk als je omhoog geteeld wordt door andere mensen. En Emma is heel veelzijdig, buiten dat ze moeder is van twee kinderen. Mm-hmm. Ik zeg altijd gek scheren drie. Maurits is er altijd bij. Dat is haar man, is ook een groot kind. En ze schrijft kinderboeken. Kijk. En ze maakt babynestjes. Dat is zeg maar zo'n bedje van teddybeer.
0: Ja.
2: Teddystof, zeg ze het goed.
1: Ja.
2: En met luiers erin dingetjes. En dat is heel handig in mijn geval. Maar ze is heel veelzijdig. En ze kan heel goed zingen. Dus ik heb net een paar demo's gehoord in de auto.
0: Uh-huh.
2: Ik denk zelfs dat hits zijn.
0: Multitalent.
2: Niet dat ik er nou zo'n afstand van heb. Maar zijn echt wel goede nummers, ja.
0: Maar is dan de opstap, omdat jij een bekende familie hebt, is dat wat moeilijker dan normaal? Moet je eigen dan extra bewijzen, Emma? Of hoe
1: ik heb
0: dat?
1: Wel het idee dat mensen misschien snel zeggen van... Oh,
0: je krijgt gauw een stempel op, denk ik, of niet?
1: Ik wil me wel graag bewijzen. Ik wil graag dat mensen denken van, oh, ze kan echt goed zingen.
0: Ja.
1: In plaats van, ze kan meeliften op een bepaalde naam.
0: Ja.
1: Dus daar doe ik wel heel erg mijn best voor.
2: Ja.
1: En het kan ook meewerken in je voordeel.
0: Absoluut.
1: Want we hadden de release party en dan is er toch wel heel veel pers bij. Natuurlijk ook voor Mick, want die zit al 40 jaar in het vak.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar het helpt altijd.
0: Zeker. En rijk, kijk, we zijn rijk als we gezond zijn. Laten we even daarover hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is toch zo, Mick?
2: Ik ben aan te kijken. Ik ben hartstikke rijk. Ik ben nu met 2 miljoen bezig. Hmm. Nee. Mijn ex-vrouw heeft me miljonair gemaakt. Ik was eerst multimiljonair. Dus rijk. Ja, wat is rijkdom? Natuurlijk is het lekker als je geld hebt.
0: Maar je hoeft niet alleen naar geld te kijken.
2: Maar ik zeg altijd, een ongezond mens wil maar één ding.
0: Precies.
2: Gezond zijn. En de rest wil altijd geld en dit en dat. En het gaat eigenlijk om de... niet om die soort zaken. Het is meer rijkdom van mensen die om je heen hebben, die je trouw blijven en waar je mee samen de liefde deelt. En het is leuk. Soms gaan de oude vrienden weg, komen er nieuwe vrienden bij.
0: Dat is het leven.
2: Het familie is ook niet altijd alles. Elk huisje heeft een kruisje. Maar soms moet je het hebben van andere mensen buiten je familie om een liefde te krijgen. En dan heb ik het niet over de liefde. Je kunt knuffelen, maar je voelt dat het goed zit, weet je wel.
0: Dat is het.
2: Dat is heel belangrijk. Mensen, goede mensen om je heen.
0: Heerlijk. We gaan hem draaien. Ze zijn hier bij ons. Mick Harre, tezamen met Emma Lacroix. En natuurlijk Rijk.

Ja, onze Mick Harder en Emma. Lekkerste Nederlandstalige muziek vandaag op de zondagmiddag natuurlijk. Het is vandaag 5 juli. Het weer zit een beetje tegen. Ik had wel meer zon verwacht, maar ja, wie weet laten we die nog stralen op de radio natuurlijk. Wij houden het Hollands, het Nederlandstalige programma van de Drechtsteden. En we zijn er tot 2 uur vanmiddag. Zondag.

0: John West. Ja, hij heeft tijdens een tweede kans gegeven. Weet wat je begint. Mick, heb jij daar nooit aan gedacht? Ja, Sweet Caroline is er natuurlijk al een keer.
1: Iemand een tweede kans geven. Ja. Als het de eerste keer niet lukt, dan moet je de tweede keer zeker niet doen. Hè?
0: Maar nee, je hebt het toch al een keer. Sweet Caroline heb je
1: Sweet
0: toch
1: Caroline was een hit, ja. Maar ja, om dat de tweede keer te doen, ik heb het wel eens gevraagd. Maar ja, soms wordt het afgeraden. De ander zegt, je moet het wel doen. En een ander jasje steken en zo.
0: Maar weet je wat het is? Elke optreden begin jij met Sweet Caroline, denk ik.
1: En je eindigt er ook mee.
0: Ja, zie je wel.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Dus hoe lang is die nou al uit, volgens
1: 20
0: mij?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar, ja. Het is, en nog steeds, hij is onverslijdbaar. Dit nummer is onverslijdbaar.
1: Het is natuurlijk een verschrikkelijke oorwurm. En hij verveelt ook niet. En ik bedoel, ik zing het nog steeds maar met heel veel liefde. En het hebben elke optreden gaat nog steeds het dak eraf. Dus de meeste weten kennen het wel, maar het is natuurlijk heel herkenbaar. Het is ook van Neil Diamond. Alleen ik heb 20 jaar geleden heb ik daar een Nederlandse tekst van gemaakt.
0: Ja, dat was de schot in de roos natuurlijk.
1: Ja, was echt de schot in de roos.
0: Heerlijk.
1: Vette hit en daarna zijn allemaal gekke dingen gebeurd. Ja. Dus dat had wel platina kunnen zijn, maar dan had ik een andere weg moeten inslaan. Nou,
0: je bent nog steeds, je teert er nog steeds op.
1: Ja, zeker. Qua optreden zeker. Ja. Ja, absoluut. Ik ben er heel blij mee. Ik bedoel, ik heb nog steeds mijn werk elke weekend. Mm-hmm. Dus als dat niet meer is, dan kun je beter gaan twijfelen of wat er aan de hand is. En terwijl er toch een hoos nieuwe artiesten bij zijn gekomen.
0: Ja kijk naar Emma.
1: Maar het is niet zomaar iemand die erbij is gekomen. Ik blijf het maar zeggen, het is echt een talent. Mm-hmm. Die kan echt zingen. Je hebt ook heel veel artiesten die maken een nummer. En die moeten dan een half uur vullen en die bakken er geen hout van.
0: Ja, dat zijn de eendagsvliegen.
1: En die hebben dan een hele vette hit. En denk ik bij mezelf, waar komt die vandaan in heen, weet je? Mm-hmm. Maar ik hou het nog 40 jaar vol. En ik hoop dat Emma, ik weet zeker met haar stem, als ze een kans krijgt in deze wereld, dat heel ver kan komen.
0: Nu zeg je wat moois, hè? Als ze een kans krijgt in deze wereld. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld, toch?
1: Ja, dat is zeker zo. Maar dat is ook bij mij, hè, nog steeds na 40 jaar. Ik bedoel, het is allemaal wel een beetje een vriendenclubje, zeg maar.
0: Hoe vind je dit wereldje, Emma? Het is wel een apart wereldje, dat artiestenwereldje, toch?
2: Het is een heel apart wereldje. En ik ben er wel een beetje in opgegroeid.
0: Uh-huh. Dus eigenlijk ken je al een klein beetje de klappen van de zweep.
2: Ja, absoluut. Ik weet wel een beetje hoe het werkt. Mm-hmm. Maar nu ik met Mick op pad mag, vind ik het eigenlijk wel heel leuk.
1: Je zei Mimmel. Je zei Mimmel, hè?
2: Nee. dat is ook een verhaal. Mick heeft ooit een liedje uitgebracht, mag ik dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, Zon op een piemel.
0: Ja.
2: Mijn kinderen vinden dat een geweldig nummer. En onze dochter van 2, die noemt Mick nu Mimmel. Als je hem ziet.
1: Die kom je net het nummer met mijn naam, weet je?
0: Vanaf nu noemen wij hem ook
1: Mimmel. Mimmel, hè, Mimmel.
2: Ik verspreek me net, ik wil bijna Mimmel zeggen.
1: Oh, goed zeg.
0: Voordat we te ver gaan, Mick, Gekkenhuis.
1: Ja.
0: Ja. Was een lekkere single voor jou, hè?
1: Zeker, ja.
0: Dus echt weer een beetje het Mick Harre gevoel.
1: Hadden we ook meer van verwacht. Maar met elke plaat die ik maak. Dus ik bedoel, je hoopt altijd het Sweet Caroline te overtreffen natuurlijk.
0: Ja, oké. Maar je blijft honger naar een hit houden, toch?
1: Zeker. Als ik dat niet meer heb, dan kun je beter stoppen. Ja. Ik blijf altijd zeggen van, ik ben al 40 jaar op weg naar de top. Dat zeg ik altijd.
0: Ja, het is wel zo. Maar we gaan hem wel doen. Hier is die Mick Harre en Gekkenhuis.

0: wat een gekkenhuis hier is. Nou, zeker in de studio bij wij hadden we het Hollands Mick Harder. Het is aan met Emma Lacroix. En een gekkenhuis.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.
2: Dit is Lange Frans. En elke zondag luister ik tussen 12 en 2 naar Wij Houden.

0: Sineke deed dat ook en ik doe wat ik wil. We gaan even terug naar Mick en Emma. Ze zijn bij ons in de studio lekker live hier in Papendrecht. En zo dadelijk in 2 uur is Dean Saunders onderweg. Hij is wat later, maar stond in de file. Maar het komt helemaal goed. Mick, we zouden eigenlijk een nummer van jou gaan draaien. Maar ik wil natuurlijk ook veel draaien van Emma. Emma,
1: ja, maar ik wil zoveel royalties binnen. Dat is niet te doen. Ik heb een ladder gekocht, hè?
0: Kijk, en dat is?
1: Om mijn geld op te stapelen.
0: Oh, ik dacht hij het altijd onder je kussen lag. Hey, ja, Emma, waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek gekozen?
2: Nou...
0: Ja, dan moet je even over nadenken.
2: Dus stel je een hele goede vraag. Ik vind het gewoon leuk. En het is leuk om te schrijven.
1: Mm-hmm.
2: Omdat het, het is voor iedereen in Nederland hartstikke
0: makkelijker je gevoel erin te leggen, denk ik.
2: Je kan inderdaad makkelijk je gevoel erin leggen. En het is gewoon lekker toegankelijk.
0: Dat is het.
2: Ik vind die verbinding met de luisteraar erg leuk.
0: Ja, als ik zo op je... Ja, je hebt nog niet veel nummers natuurlijk. Rijk en dan dit nummer wat hier staat.
2: Dat klopt.
0: De ene is al over de 50.000. Ja. Samen met Mick.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, want dat vind ik al heel wat. Maar je hebt toch al 20.000 luisteraars in een maand. Nou, dat vind ik voor een beginnend artiest vind ik heel wat, toch?
2: Ik ben daar ontzettend blij mee. Ik verbaas me ook elke keer als ik kijk. Het gaat steeds meer omhoog.
0: En daar doen we het voor, toch?
2: Absoluut.
0: Ja, absoluut. Emma Lacroix, hier is ze met Helemaal van mij. Natuurlijk in de studio met Mick Harre. Vandaag bij Wij Houden het Hollands. Ja.

0: je bent het helemaal voor mij, Emma. Dat was, jij hebt de radio natuurlijk, heerlijk nummer. En ja, je liet Mick al in de auto demo's horen van nieuwe nummers. Dus wij zijn heel nieuwsgierig wanneer de volgende nu komt, natuurlijk.
1: Dat zal eind augustus of in september zijn. Ik ben nog niet helemaal zeker.
0: Nou, waarom niet? We laten eerst natuurlijk het succes van Rijk doorlopen.
1: Absoluut.
0: En augustus, het is snel augustus natuurlijk. Binnen 1-2 maanden is het augustus.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat gaat toch wel hard.
2: Ja. Je schrijft heel goed hoor.
0: Ja,
2: je schrijft heel pakkend, zeg maar.
0: Maar ben je klaar voor die stap? Om het lekker solo te gaan doen?
1: Ja, ik ben helemaal klaar voor die stap. En Mick verlies ik nooit uit het oog hoor. Want we zijn naast collega's ook hele goede vrienden geworden.
0: Ja, okay.
1: En we gaan waarschijnlijk zelfs samen op vakantie.
0: Ja. Mooi is dat, hè? Dat je gelijk die klik hebt.
1: Ja.
0: Weet Maurits dat ook?
2: Dat gaat het mis.
1: Nee, Maurits hoort het niet voor het eerst.
2: Maurits mag niet mee.
0: Als we maar de gezelligheid hebben, toch, Mick?
2: Ja,
0: zullen we even richting de Jordaan gaan?
2: Zeker.
0: Doen we het toch nog een keer, hè? Ja, van links naar rechts.
2: Hoi,
0: Mick Harre en Johnny Jordaan.

Jarre en Johnny Jordaan op de radio. En natuurlijk Amsterdam. Lekker nummer. Nou, wat even over lekkere nummers hebben bij Wij Houden het Hollands. Je hoort alleen de nieuwste Nederlandstalige muziek bij ons. Tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. Zoals deze ook. Hier is de nieuwe van Robert Pater. MUZIEK

0: elke zondag live, hè? Natuurlijk, wij houden het Hollands met Robert Pater.
1: Hey, Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: Ja, dat doen wij wel, José. Laat ze maar praten. We gaan even terug naar onze vrienden. Ja, Mick. Ja, en Emma natuurlijk. Ja. Leuk duet. En treden jullie ook samen op, Mick?
1: Ja, we gaan vanavond wat doen. Ze gaat eerst naar de Amsterdamse Zomer toe met haar man.
0: Ja.
1: En dan gaat ze... Ik ga vast aan het feest toe waar ik moet zingen. Dan zing ik mijn set en dan wacht ik net zo lang dat Emma binnen is. En dan zingen we samen Rijk.
0: Kijk.
1: En ze kan ook gewoon...
0: Dat geeft toch een rijk gevoel, Emma, of niet?
2: Dat is zo leuk.
1: En ze kan ook een half uur gewoon volmaken, hoor. Maar ja, het is natuurlijk, we moeten nu even gaan beginnen met iets. En een volgende single. En dan gaat ze het zelf opbouwen. En ik zeg natuurlijk overal waar ik kom. Ze kan nog meer dan alleen maar Rijk. Je kunt er ook gewoon boeken. Maar je weet hoe het is in die wereld. Het is opbouwen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je meters maken. En komt het zelf goed.
0: Dat is het belangrijkste, Emma. Meters maken, net wat Mick zegt. Dus we hopen nog in de toekomst heel wat van jou te horen. In de slipstream natuurlijk van Mick Harder. Rijk is een waanzinnig nummer. Dat je geschreven hebt. En de komende weken komt hij nog regelmatig voorbij bij ons. Laten we dat even afspreken met elkaar.
2: Heel erg leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel dat jullie hier waren. En vandaag heel veel succes bij de Amsterdamse Zomer. Jij ook, Maurits. En Mick, succes vandaag met alles wat je gaat doen natuurlijk. Ja. En het is spannend, hè? Spannende weken voor je, toch?
1: Zeker. Het kan elk moment gebeuren.
0: Ja, precies.
1: Ik ben zo lelijk in huis. Ben ik niet de enige?
0: Ik zeg niks.
1: Nee, want het kan elk moment gebeuren.
0: Ja, spannend. En we hopen gauw wat van je te horen natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Hey, tot ziens allebei. En dankjewel dat jullie hier waren.
1: Dankjewel dat we mochten komen.
2: Bedankt.

Lekker hoor, ze op de radio. Emma Lacroix en natuurlijk Mick Harre bij ons in de studio. En we gaan even pauzeren tot 1 uur. Hoor je natuurlijk Jeffrey Hayes en Loco, zijn nieuwe single.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Zallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
7: En 105 FM. Oh yeah,
8: jouw stad, jouw radio.
7: Wij houden het Hollands.

0: Zelfs wij zijn trots hoe die het doet, deze Justin de Wild en Cheerio.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, hij is nog even onderweg, maar hij is zeker zo dadelijk hier bij ons in de uitzending te horen. Dean Sanders natuurlijk. Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen. En we zijn te beluisteren live natuurlijk op DAB Plus in Zuid-Holland. We zijn ook live via de verschillende lokale radio's. Natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en Papendrecht. Op de 95 MHz, 95.7 MHz, even goed zeggen. En op de 105 MHz. We zijn live op Atos Radio op 106.1. Live op Merver Radio 105.4. En natuurlijk ook, last but not least, RTV Ridderkerk. Goedemiddag allemaal daar. En daar zijn we te beluisteren op de 105.7. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Alleen maar nieuwe Nederlandstalige muziek bij ons op de radio. Volgende week is dit bij ons. Deze Dordtenaar, Mike van der Linden. En hier is hij met zijn allernieuwste, Unana.

0: Ja, zeker ook een vriend van dit radioprogramma. We hebben het over Vincent. En dat was hij met zijn één na laatste hitfeit. More Amor Por Favor. Nou, hij is er aangeschoven bij ons. Dean Sanders.
1: Goedemorgen, Por Favor.
0: Fijn dat je er weer bent, Dean. En zo zien we elkaar jaren niet. En zo ben je gewoon bij bijna elke single ben je gewoon weer terug.
1: Ja, volgens mij hoor ik nu een beetje bij de familie, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, toch?
0: Ja, je bent stamgast geworden van
1: dit standaard radio. Elke single kom ik hierheen. En niet telefonisch, nee. Ik stap in de auto.
0: Ja.
1: En ik ga een uur en 10 minuten op mijn kont zitten onderuit.
0: Gezakt. Precies. En je bent er gewoon, toch?
1: We zijn in Papendrecht, ja.
0: Heerlijk. Hey Dean, het gaat goed met je, hè? Als ik zo, je hebt het ontiegelijk druk. En soms loop je eigen wel eens voorbij, zeg je.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is het. Dat is rock'n'roll, zeggen ze, toch? Ja. Dat hoort een beetje bij het artiestenleven,
1: toch? Zou dat het zijn? Ja. Soms doe ik een beetje te veel. Mm-hmm. Maar je moet ook af en toe tijd voor jezelf maken. Hè?
0: Ja, maar ik zie je wel eens naar Portugal vluchten. Ja. En dan ben je er even tussenuit, toch?
1: 1 keer per maand ga ik naar Portugal.
0: Ja, gelijk heb je.
1: Ja.
0: En dan is het even alle rem los.
1: Nee, dan ben ik ook aan het werk.
0: Oké.
1: Dan ben ik altijd aan het bouwen. Dus
0: ja, maar dan is het wel even je zinnen verzetten, denk ik.
1: Jawel, dat wel, hoor. Even eruit, even wat anders. Mm-hmm. Dus ja, het houdt je van de straat, zeg ik maar. Hè.
0: Zo is het. Hey, je hebt een paar flinke knallers gehad. Gianna was een hele mooie natuurlijk. En Meisje van de Reis, ja, die zit ook nog steeds in ons systeem.
1: Ja.
0: Wat dat betreft ben je weer op de ladder naar boven. Hè? Je gaat goed.
1: Jawel, als ik bij Spotify kijk, zie ik alleen maar een stijgende lijn. En Gianna gaat er heel goed. Meisje van de Reis begint echt te lopen nu. Dat is heel gek.
0: Ja, typisch.
1: Maar Gianna en dat liedje samen met Frank, dat zijn de afgelopen jaren toch wel echt twee klappertjes.
0: Ja. Ja, daar ben je ontiegelijk blij mee, denk ik.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. De boekingen vliegen om mijn oren.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Willen de mensen weer dienst samen zien? Ja. Afgelopen Koninginnedag heb ik je nog in Dordrecht bewonderd. Op het podium.
1: Ja, heb ik er ook 4.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus het gaat goed. Dus ik mag echt niet klagen.
0: Fijn toch?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Hij is bij ons, komende uur. En ik wil niet dat je gaat. Ja,
1: komende uur, maar ik wil niet dat je gaat.
0: Ja, precies. Een mooie... Ja, mooi zinspreuk, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan beginnen. Ik wil niet dat je gaat. En blijf gewoon voorlopig nog maar even zitten, toch? Hier
1: sowieso.
0: Is de dienst aan de...

0: Dien, wat ik me af zit te vragen, wat is nou echt jouw sound, weet je wel? Het zijn herkenbare liedjes, weet je wel? Ik hoor gelijk dat jij het bent.
1: Ja, nou, dat vind ik een compliment en dat is ook de bedoeling. Ja, dan ben je een tijdje als artiest of als zanger, ben je daar op zoek naar. Mm-hmm. En als je die eenmaal gevonden hebt, probeer je die vast te houden. Af en toe maak je een uitstapje, maar dit is wel een beetje waar ik van hou.
0: Ja, precies. Ja. Lekker de hoogte in, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Zero Records. Ja, Frank, daar zit je bij natuurlijk.
1: Frank van Etten, ja.
0: Zit je daar goed op je plek?
1: Ja, ja, ik zit nu denk ik zo'n, bijna anderhalf jaar. Mm-hmm. En ik zit goed op mijn plek. Hij is ook een goede vriend van mij. Dus ja, het voelt niet echt als een platenbaas of zo, weet je wel.
0: Nee.
1: We hebben gewoon karaokeavonden. En het is meer lachen, gieren, brullen dan serieus.
0: Ja, wat gebeurt er dan op z'n karaokeavond? Ben je dan toch bezig met muziek?
1: Ja, dan gaan we gewoon zingen de hele avond. Bijvoorbeeld dat liedje van If Tomorrow Never Comes. Als ik er morgen niet meer ben.
0: Precies.
1: Dat is ook ontstaan op een karaokeavond. Ik was If Tomorrow Never Comes aan het zingen. Hij begint in Nederlands doorheen te blaren. Ik kijk hem aan. Ik zeg, gek, ik krijg
0: dat is de formule, man.
1: Ja. Ja. Hij zegt, dat is wel wat. Hè. Toen zei zijn zoontje Dustin. Maar papa, u heeft toch een studio? Ja, ja. Toen zijn we 11:30 s'nachts naar de studio gereden, hem ingezongen. En zo is dat liedje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja, zo ontstaan onze liedjes elke keer.
0: Ja, gewoon uit...
1: Uit de fun, uit leuke...
0: Uit hobbyisme, weet je wel.
1: Ja, niet van iets...
0: Gedrevenheid.
1: Ja, niet van, oh, we moeten deze week een liedje maken. Oh, want snel, dan moet een liedje uitkomen.
0: Ja, maar dan werkt het niet, toch?
1: Nee, nee. En we hebben ook geen planning of zo. Van, oké, zomers moet een zomerliedje komen. Dan moet dat komen. Mm-hmm. Nou, als we een leuk liedje hebben, brengen we hem uit. Als we niks hebben, brengen we het niet uit.
0: Ja. Ja. Komt het idee dan meestal van jou of van Frank?
1: Dit liedje komt van Frank.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij zegt, ik heb nou een leuk liedje, die is catchy, joh. Ik laat horen dan. Want het is een andere, die vond ik niet bij mij passen.
0: Nee.
1: Die ging naar een andere van Zero Records.
0: Maar dan hoor je een demo, weet je wel. En dan hoor je de stem misschien van Frank of van iemand anders.
1: Ja, ja, ja. Dan kan ik vaak wel doorheen luisteren. Maar moet ook bij je passen. Kijk, ik treed 3-4 keer per week op. Ja. Gemiddeld. Dan moet een liedje wel bij je passen. Want dat liedje moet je wel mee op kunnen treden. Je moet wel denken van, hé, dat is wel een dienliedje.
0: Ja, maar ik was toch een beetje boos op je toen met Koning in de Dag. Want je deed weinig liedjes van jezelf. Ik denk, nu komt Jana, weet je wel.
1: Nou, weet je wat Koning in de Dag is? Met van die openbare optredens.
0: Dat is moeilijk, hè? Dan moet je het gewoon het feestje aan de gang houden, denk ik.
1: Ja, kijk, je moet gewoon eerlijk zijn. 9 van de 10 boekingen die ik doe, er zijn boekingen die boeken echt Dien Sanders, omdat ze mij op een feestje willen hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je van die openbare optredens. Nou, 80% die houdt vaak niet van Nederlandstalig. En als ze wel van Nederlandstalig houden, willen ze de Hazes horen. Willen ze de grote hits horen. En als je dan alleen maar Dien liedjes gaat zingen, of Frank van Etten liedjes, dan hou je hun aandacht niet vast.
0: Nee.
1: Dus in Dordrecht heb ik geloof ik 4 eigen liedjes gedaan en 4 liedjes van anderen.
0: Ik zat er echt op te wachten. Ik denk, Dien, wat ben je nou? Weet je?
1: Ja, maar weet je, het is als je daar een Meisje van de Reis gaat zingen, dan is het 99% te kijken van wat is een Meisje van de Reis, weet je wel. Uh-huh. Die weten dat niet eens.
0: Ja, maar je moet eens weten hoeveel reizigers er in Dordrecht zijn, toch?
1: Jawel, jawel. Maar dat is ook zo. Maar ja, dat zeg ik, 9 van de 10 feestjes zing ik ze wel.
0: Ja.
1: Maar met die grote openbare dingen doe ik dat niet.
0: Nee. Nou, ik snap het.
1: Dan moet je ook een beetje je eigen ego aan de kant durven schuiven. Mm-hmm. En de mensen durven te vermaken.
0: Precies. Het is een volksfeest dan, hè?
1: Ja, toch? Ja.
0: Praat eens over verder met Dien Sanders.

Vandaag 5 juli en we gaan een nummertje doen van onze vriend daaruit Almelo. Volgens mij komt hij vandaan. Komt ook regelmatig bij ons langs. Juan Richard is hier met een nummertje, een oud nummertje van natuurlijk Frans Bauer. Eens komt er voor jou een dag met een beetje productiemagie.

0: belangrijk. Juan Richard, het is de tovenaar op de social media. Je ziet hem heel vaak dat hij nummers in een eigen jasje steken. Dat vind ik wel leuk. Ben jij veel bezig met social media, Dien?
1: Ja, zeker weten. Wat bij de band zeggen. Oh, wat bijna wat bij de band zeggen. Oh, pas op hoor.
0: Nee, Dien.
1: Nee, ja, tuurlijk. Ik heb TikTok, ik heb Instagram, ik heb Facebook. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn zaken. Dus ja, ik moet wel zeggen dat ik er heel veel mee bezig ben, ja.
0: Is dat
1: ook heel belangrijk, hoor.
0: Is dat belangrijk voor artiest zijn, hè?
1: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk, want je merkt gewoon, als je dat niet hebt en je brengt een liedje uit, is het heel moeilijk om een liedje onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: Als je 10.000 volgers hebt en je zet een liedje online, ja, dan krijg je wel gelijk 10.000 mensen die het zien en horen, mm-hmm. hè?
0: Ja. Is dat met de tattoo ook natuurlijk,
1: ja, weet tuurlijk. Je? Tuurlijk. Ik heb van de week bijvoorbeeld een Ajax-tattoo had ik gepost. En ik kreeg gewoon duizenden reacties. Ja, ook van Rotterdammers en dat soort
0: mensen.
1: Ja,
0: nee, ook negatief natuurlijk.
1: Maar ik krijg wel in één keer tientallen aanvragen voor nieuwe, weet je wel.
0: Uh-huh.
1: Dus ja, dat is wel heel erg belangrijk. Zeker. Ja,
0: ja, heerlijk man. Dien Saunders, hoe lang ben jij eigenlijk al bezig? Volgens mij kennen we elkaar al meer dan 10 jaar of zo.
1: Ja,
0: weet
1: kijk,
0: je
1: hoe lang ik echt beroepsmatig zanger ben, durf ik te zeggen nu wel 15 jaar.
0: Ik weet nog, de eerste keer dat wij elkaar zagen was bij de kermis. Kermis FM in Tilburg. Daar kwam je ook regelmatig bij ons in de studio met Jurgen Leijten. De geluidsman van Samantha.
1: Ik denk gewoon niet eens meer weet.
0: Ja, maar daar hebben we eigenlijk elkaar leren kennen. Jeetje. Dat is al meer 12, 13 jaar geleden, denk
1: ik. 50 kilo, denk ik.
0: Ja. vooral bij mij. Hey Gianna, dat was een schot in de roos.
1: Ja. Dat was een collega van jou, van Hessel Wijkstra, van Radio NL. Ik was onderweg naar Radio NL. En dat liedje was een hele grote hit in Italië en in Duitsland. En hij zegt, ik snap maar niet dat er geen één Nederlandstalig artiest dat liedje nog heeft uitgebracht. En ik was onderweg naar hun studio en ik zat te luisteren.
0: Ja.
1: Ik denk, wat is dat dan voor een liedje? Dus ik zat bij hem in de studio. Ik zeg, waar had jij het dan net over met die Gianna? Hij zegt, dat is een plaat, jongen. Hij liet hem horen. Ik zeg, wat een kutplaat, hè? Ik zeg, ik vind helemaal niks. Maar het gek is, ik was onderweg naar de auto en daar bleef in mijn kop zitten. Dat liedje is gewoon hypnotiserend, want hij is helemaal niet up-tempo of zo.
0: Nee.
1: Dan een hele tijd hetzelfde melodietje.
0: Nee, maar dan ga je kneden, weet je wel. Dan ga je hem maken in je hoofd zoals jij hem wil hebben, toch?
1: Ja. Dus ik belde dus Frank op en Hans en Thomas. Die schrijven onze liedjes ook vaak. Ik zeg, wat vinden jullie ervan? Toen zei Hans, ik maak wel een tekst. Nou, zodoende. En ja, dat liedje, dat gaat nog steeds heel hard. Ik geloof 4.000 streams per dag of per week of zo, ja, weet ik veel. Maar in ieder geval veel, weet je wel.
0: Ongelooflijk. We gaan hem natuurlijk doen. Dien Saunders, hier is hij met Gianna.

Alle vaak heb je ons te gast geweest, hoor. Deze Wimmy Bauma. Een leven lang op de radio. We hebben Dean Sanders in de studio. We praten zo lekker verder, maar eerst even dit nummer.

0: zo mooi dat een Engelsman dat zingt. Hè? Ja, wat ben je nou? Voel jij je nou meer Engels of meer Nederlands, Dean? Want ja, Engels blijft toch in je bloed zitten, hè?
1: Goeie vraag. Nu momenteel met voetbal 100% Engels.
0: Ja, komt dat omdat Nederland uitgeschakeld is? Of ben je dan...
1: Nou, ik ben sowieso... Als Engeland tegen Nederland moet, ben ik ook voor Engeland. Mm-hmm. Daar ga ik niet omheen draaien.
0: Ah, dat is je roots, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hij is bij ons natuurlijk, Dean Sanders. We draaien zo dadelijk je nieuwe single nog een keer. Maar ook Het Meisje van de Reis moet voorbij komen,
1: hij
0: toch?
1: Hij is mooi, hè?
0: Ja, ja, hij blijft mooi. Hij blijft in mijn hart zitten. Ik weet het niet. Ja. Zo'n track omarm je, denk ik,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het ook een van mijn allermooiste nummers die ik ooit gemaakt heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vooral de clip.
1: Goh, prachtig. Ja, mooie meid ook, hè?
0: Goh. Ja, daarom. Hé, hey, we gaan hem zo draaien, maar eerst even onze vriend Amar.
1: Oh ja,
0: je kent hem wel, hè? Ja. Alles of niets, hier heb je hem.

Zullen we hem doen? Ja hoor, we gaan hem zeker even doen. Nog geen 3 weken geleden was hij hier bij ons en wat er toen allemaal is gebeurd, die weken daarna, dat is voor Rutger ongelooflijk. Hier is hij met zijn zomerrit.

0: Ja, vrienden, de leukste gesprekken hebben wij meestal buiten de uitzending.
1: Echt, hè? Ja, want dan durf je vaak alles te zeggen.
0: Ja, dat is het. Maar je gunt het deze Rutger van Barneveld wel, hè?
1: Heel erg.
0: Leuk dat hij nu gewoon een beuker hebt.
1: Ik vind het gewoon een dikke middelvinger naar bepaalde mensen. Mm-hmm. En Rutger weet wat ik bedoel. En ik vind het gewoon helemaal super, joh. Ik gun het er van harte. Maar zo zie je maar, hè, dat je het ook alleen kan doen. Want hij heeft dit alleen gedaan. Uh-huh. Zonder grote platenmaatschappij achter.
0: Zelf geschreven.
1: Dus ik vind het gewoon mooi om te laten zien van... het kan ook zonder jullie, hè?
0: Ja, precies. Ja, meestal zijn er die grote maatschappijen dat er eerder deuren open gaan, weet je wel.
1: De deuren gaan...
0: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld.
1: Ja, maar ik heb sowieso... Kom niet met een paraplu als de zon schijnt, hè?
0: Ja.
1: Want dat doen ze vaak, hè? Ja. Als het regent zien ze niet staan. En dan gaat er één keer de zon via schijnen, dan komen ze met die paraplu.
0: Ja,
1: en luister, je zag hem ook niet staan toen het regende. Dus ik blijf lekker in mijn zonnetje staan. Jouw paraplu heb ik niet meer nodig. Kijk, ik hoop dat Rutger dat ook nu doet.
0: Dus dienst anders wijsheid, vrienden. Je hoort het op de radio. Hij is gestart, hè?
1: Ja, prachtig mooi liedje.
0: En gelijk kippenvel op de armen, hè? Je ziet het. Niet omdat hij hier is, maar het is gewoon een ongelooflijk mooi nummer. Hier is Dean Saunders op de radio met een nummer uit 2024.

0: ik weet wat het is, Dean. Ik ben er nu achter. Het is gewoon jouw passie wat jij in het nummer legt. Dat maakt het zo sterk, denk ik, toch?
1: Ja, ik weet het niet. Het was een heel moeilijk liedje om in te zingen, want Frank had hem eerst ingezongen.
0: Ja.
1: En toen moest ik. Ik denk, god, probeer dat maar eens te overtreffen.
0: Ja, Frank zit ook hoog natuurlijk.
1: Frank zit ook heel hoog. Maar het is wel heel fijn als jouw producer zelf ook zanger is.
0: Uh-huh.
1: En die met sommige dingen meer kan dan jij.
0: Dus een, ja, maar dan kan hij jou coachen, weet je wel, toch?
1: Hij kan je coachen en je kan een beetje meelichten dan. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is wel top.
0: Ja, heerlijk nummer. En jij zei van nu pas ga ik merken dat dit nummer gewoon blijft leven, weet je wel?
1: Dat is heel gek. Dat is heel gek. Dit lied is nu... oktober kom je uit, 2024.
0: Ja.
1: Dus nou, het is bijna 2 jaar dan al bijna, mm-hmm, eigenlijk. En ik zie nu pas op Spotify en op feestjes dat hij veel aangevraagd wordt. Dat ik geboekt word. Ja, dan moet u wel het liedje Meisje van de Reis zingen. Dan denk ik, wow, oké. In het begin zong helemaal niemand mee. Stond iedereen maar aan te kijken. Maar ja, ik hoor dus van heel veel andere artiesten dat het ook echt zo gaat tegenwoordig. Hè?
0: Ja.
1: Dat een liedje 6 maanden tot 1 jaar nodig heeft. Of 1,5 jaar om een beetje op gang te komen.
0: Ja, wat eigenlijk een raar fenomeen is. Hè? Meestal heb ik met een liedje dit.
1: Ja,
0: maar
1: er zijn zoveel liedjes tegenwoordig. Ja, ik hoorde van een collega van jou vorige week, waar ik ook te gast was.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt, ik krijg bijna 300 liedjes per week aangeboden. Per week?
0: Ja, per week.
1: Per week.
0: Nou, zo gek is bij ons niet, maar 40 in de week is...
1: Ja, maar dat is eigenlijk maar 40 in de week. Dat zijn ook 160 liedjes per maand. Ja, probeer er maar nummer 1 te scoren.
0: Ik kan er niet doorheen luisteren, weet je wel.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Is gewoon te veel.
1: Ja, het is echt too much gewoon.
0: Ja. Absoluut. Dienstaanders bij ons. En nu Samantha Steenwijk. Hier is ze met haar nieuwe...

0: je weet niet wat je mist als je niet naar Wij Houden het Hollands luistert. Want Dean Saunders en ook Mick Harnham en Emma Lacroix waren we bij ons vandaag te gast.
1: Lacroix.
0: Ja,
1: ik was chic, hè?
0: Ik vroeg aan de van, hoe spreek je dat nou precies uit? En ja, Lacroix.
1: Nou, oké, okay. Nederlands Lacroix.
0: Dean, het uurtje zit er bijna al weer op, vriend.
1: Ja, en, snel, hè?
0: Ik vond het weer bijzonder dat je weer een uur en 10 minuten naar ons hebt gereden in de file. Dank je wel daarvoor. En ja... We blijven toch een bijzondere band houden wat dat betreft,
1: ja,
0: toch?
1: Absoluut, en ik blijf komen.
0: Hé, hey, dat is wat we willen horen natuurlijk. We gaan hem nog een keer draaien. Is de agenda nog druk vandaag? Ben je nog druk? Of
1: ik moet zo terug naar mijn tattoo shop, joh. Mijn tattoo shop die is echt vol.
0: Ja, Beverwijk.
1: In Beverwijk, ja.
0: Hoeveel zaken heb je nog?
1: Ik heb er nu 6.
0: Ja, dat is hard werken, toch?
1: Het is heel hard werken, maar ik wil nog veel minder, hoor. Want je hebt een oud-Joods gezegd, ik wens je veel personeel. Ik heb er geloof ik 2 of 23 elke dag. Maar het is echt, het is niet leuk meer.
0: Niet leuk meer?
1: Nee, ik vind, in het begin is het heel leuk, heb je expansiedrift. Op mijn top had ik 40 man voor mijn werken, weet je. Elke dag 40 man. Maar als die ziek is, of die zet een slechte tattoo, of wat dan ook, alles komt bij mij terecht, hè?
0: Ja.
1: En dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Al die berichten, al die klachten. Niet dat ik zoveel klachten krijg. Maar al krijg ik 9 positieve dingen. Die ene negatieve
0: die blijft in je hoofd zitten. Ja,
1: dan heb ik gewoon slapeloze nachten af en toe van, weet je wel. Of een slechte recensie, daar kan ik helemaal niet tegen. Stuur ik mijn broertje er weer op af. Ja. Nee joh, maar het is ik wil gaan minderen. Ik merk dat ik ouder word, dat ik meer rust wil.
0: Een lekker zangcarrière.
1: Minder geld, meer rust.
0: Ja.
1: Hey, hoor je weinig, hè?
0: Ja. Maar... of ik dat ga doen, ik weet het niet. Het is,
1: Tijd zal leren.
0: Hey, dankjewel. Goeie reis en tot heel gauw, Dean. We gaan hem nog een keer draaien. Ik wil niet dat je gaat.
1: Nee, ik moet geen gaan, hoor.
0: Blijf lekker zitten, man. Dean Saunders bij Wij Houden het Hollands.
2: Wij Houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldwijde nummer 1 vandaag in 1990 was Roxette en It Must Have Been Loved.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chartrun Top 30, met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhit.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts Run Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Griekenland. En daar is een grote hit Paloma van Rak, Manju en Oge. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Indonesië.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De tophits in Indonesië. Officieel de Republiek Indonesië is een land in Zuidoost-Azië en Oceanië, gelegen tussen de Indische en de Grote Oceaan. Het bestaat uit meer dan 17.000 eilanden, waaronder Sumatra, Java, Sulawesi en delen van Borneo en Nieuw-Guinea. Indonesië is de grootste archipelstaat in de wereld en met meer dan 280 miljoen inwoners is Indonesië het vierde meest bevolkte land ter wereld. Naast de buren zijn Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en het oostelijk deel van Maleisië en heeft daarnaast maritieme grenzen met Singapore, het Maleisische Schiereiland, Vietnam, Thailand, de Filipijnen, Australië, Palau en India. En dan de muziek, en die is in het grootste deel in het Indonesisch, ofwel Bahasa. Maar ook internationale songs als Beauty and the Beat, Drop Dead, The One That I Got en Backstreet Boys, Shape of My Heart, wordt veel beluisterd en opgezocht op muziekplatforms in Indonesië. De grootste lokale hit is op dit moment Sesi Portret van Engau en Ari Lesmana.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er slechts 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn BTS en Come Over na slechts 1 week. En ook verdwenen is Taylor Swift's Defender of Philia. Vorig jaar op 18 oktober was het binnengekomen. Toen met 300 punten in het jaaroverzicht op nummer 26 is het geëindigd. En nu na 35 weken is Taylor Swift uit de top 30 gevallen. Wat nu in deze voorlopige jaar top 3 een top 3 oplevert die heel erg interessant is geworden. Met nu op nummer 3 met 376 punten Ordinary van Alex Warner. Met 460 punten Ray and Where is My Husband op nummer 2. En met 546 punten is Taylor Swift met The Fat of Ophelia. Vanuit niets komen binnenvliegen op de voorlopige nummer 1 in de jaartop 3 over dit lopende jaar 2026.

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartroom Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met Top 30 van 21 alweer in de tweede week omlaag. La Serafilm, Illit en Kate C. en Iconic by Mistake. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die is blijven staan op 29. En Olivia Dean met So Easy to Fall in Love, die valt terug van 26 naar 28. Ook omlaag van 19 naar 27, Sarah Lawson en Midnight Sun.

0: Met op 25 van 22 Dominic Vic en Baby Doll. Earrings van Malcolm Todd, die gaat omhoog van 28 naar 24. En Another and 45 Ultra and Talk to You, die daalt van 14 naar 23. Drake Jennings, die daalt ook van 17 naar 22. En nieuw op 21, de albumtrack van Olivia Rodrigo en Honey Bee.
1: Short run.
2: Hardloper.

0: Album top 10.
1: Met één stijger 8 staan blijven ze en 1 zakker. Met op nummer 10 blijft staan Michael Jackson en Number Ones. Ook nummer 9 is een staanblijver voor Ella Langley en Dandy Law. Harry Styles, Kiss All Time, Disco Occasionally, die blijft staan op nummer 8. En BTS met Arrogant, die zakt van 6 naar 7. Bad Bunny, De Terre, Mas Fotos gaat van 7 naar 6. En Noah Kahan met The Great Divine staat op 5 en vorige week stond hij daar ook al. Nummer 4 is ook een staanblijver voor Olivia Dean en The Art of Loving. Drake, Iceman, die blijft staan op 3. En Michael Jackson met Thriller is de nummer 2 en dat was hij vorige week ook al. En ook de nummer 1 is nummer 1 gebleven. En dat nu voor de tweede week is het de wereldwijde album nummer 1. En die komt op naam van Olivia Rodrigo. En You Seems Pretty, Sad for a Girl So In Love.
0: Chartworld, wereldwijde album top 10.

0: moment op 20 van 27. Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In. Het is de wereldstijger van deze week. Bruno Mars, I Just Might, die daalt van 11 naar 19. En 25 naar 18 gaat de Bassa en Magnetic. Olivia Tree is de hoogste eerste weeks op nummer 17 en Life Goes On. En van 12 naar 16 daalden Temme Impala en Jenny en Dracula.
1: Chart Run. Wereldstijger, nummer 20.

0: Top 15. Met op 15 van 18 K-pop Demon Hunters, oftewel AJ en de andere zanger is uit dus K-pop Demon Hunters. En Golden, het gaat in de 50ste week weer omhoog van 18 naar 15. Somber en Homewrecker gaat van 20 naar 14. En Olivia Dean, Man I Need, in de 41ste week gaat ze omhoog van 15 naar 13. Uit de top 10 gedaald van 9 naar 12 BTS en Swim. En opnieuw omhoog van 16 naar nummer 11 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat.
1: Chartrun. Top 15.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Dit is Charles.

0: Vandaag, maar dan in 1990, was de zomerrit in de Nederlandse top 40. What's a Woman van Faya Condios.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijstje charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt die vanuit Colombia. En die is die van Sabine Bogaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Camille, Nu Dat Je Weg Bent. Na een paar weken in een dip gaat het nu weer omhoog van 45 naar 35. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire is een hit in Nederland. Maar ook in de Vlaamse Ultra Top 50 gaat het omhoog van 42 naar 31. DJ Licious, Milo en Forever Young gaat van 35 naar 27. En Barry en zijn track Yesterday, Today, Tomorrow die sprint weer van 33 naar 23. Dan in de top 20 maakt een kanaal China Spiro en Material Lover vorige week nog 29 en nu op 18. Milk Inc. en Madison die is weer terug in de top 20. Ze gaan van 26 naar 17. En dan maken we even een sprongetje en zien dat hoe dan ook van Maxine en Babette in de 19e week weer doorstijgt van 20 naar 10. Maar de snelste stijger is Nooduitgang van Meteor. Het kwam overtuigend 3 weken geleden binnen op nummer 12. Toen zakte het naar 23 en nu neemt het een sprint omhoog en staat het op nummer 7. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die versprint van 14 naar 6. En het Nederlandse Nanda samen met 45 Ultra and Talk To You, die stijgt in de Ultra Top door van 7 naar 4. En dan de hoogste nieuwe en dat is op nummer 38, de bevalligste van Bart Peters. Mueve tu cu.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met in de spotlights classic hits en veel lokale hits. Te beginnen met de classic hits. En die komt onder meer van Journey en hun classic hit Don't Stop Believing. Die stijgt van 81 naar 69. Verder zit ook in de lift Benson Boone en Beautiful Things in zijn 126e week. Notering stijgt het weer van 82 naar 77. Somber, Back to Friends, die gaat in zijn 62e week weer van 83 naar 70. En Bruno Mars, I Just Might, staat op 54, komende van 74. Huggle, Move It to the Sun, die zet zijn successtory voort en stijgt in de Duitse single top 100 van 50 naar 34. AK Außer Control en Hint und Herr, die neemt de sprint naar de top 20. Ze gaan van 25 naar 14. En Bones, MC, Grunts, Duke Cash en Sprite is de hoogste nieuwe op nummer 4. En van de Duitse single top 100 gaan we nu naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin drie nieuwe binnenkomers. De laagste is op 37 Somber en My Body Isn't Ready. En de nieuwste track van Roxy Dekker, Superstar, is de hoogste nieuwe op 18. Verder gaan hard na een bescheiden start vorige week op 40 en nu op 27 met een stip On My Soul van Bruno Mars. En er zal vast ook wel weer wat meer in zitten nu hij ook in Nederland is voor concerten. En er zit ook vaart trouwens in Cameron Winegums en Kingdom of Fear. Hij stijgt zelfs met een superstip van 31 naar 21. In de top 20 staat op 14 van 23 Jonas Blue en Edge of Desire. En na de top 20 schiet door New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Vorige week stond het nog op 11 en nu op nummer 8. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met daarin een nieuwe nummer 1. Dit is die top 3. Met op 3 blijven staan het vandaag gedraaide Kilimanjaro van Summer Cam en Billa Joe. Na 2 weken is het genoeg voor Kitzkring meets Blumengard en Sheeran Band en Get Genoeg. Het zakt van 1 naar 2. En Shakira en Bruna Boy die stijgen met hun WK-wereldhit Die Die Die. Van 2 naar nummer 1 daar in Duitsland. Dan de top 3 van België met op 3 van 5 de Bassa en Magnetic. Shakira en Bruno Mars en Bruno Boy met Die Die Die die gaan van 3 naar 2. En Alex Warner's Fever Dream die stijgt weer van 2 naar nummer 1 in de Belgische ultra toplijst van deze week. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met op 3 blijft staan de Bassa en Magnetic. De nieuwe hit van Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, schiet met een superstip van 12 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Die Die zijn nu voor de tweede week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World. Surprise track. Surprise.

0: World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van de Britse band Take That. De heren zijn al lang de term boyband ontgroeid. Hun nieuwste track die vrijdag verscheen heet Sweet July. En de surprise track mag oprecht een aangename verrassing heten. En dat is de nieuwe single van rockband Snow Patrol. Voor hun nieuwste track These Alarms gaan ze de samenwerking aan met disco en dance zangeres Kylie Minogue. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Kylie haar medewerking verleent aan bijzondere samenwerkingen. In 1995 hoorde je haar in duet met rockband Nick Cave en The Bad Seeds. Samen brachten ze toen Where the Wild Roses Has Grown. Het werd in dat najaar van 1995 een grote internationale hit. En wie weet gaat dat nu ook weer gebeuren met These Alarms van Snow Patrol en Kylie Minogue. Het is deze week de Chartworld Surprise Track.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartsworld met het vervolg van de Charts in top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 4 zakkers en ook 4 hardlopers. En dat ziet er als volgt uit deze week. Met op nummer 10 blijven staan Michael Jackson en Beat It. The Cure Olivia Rodrigo gaat van 8 naar 9. En Michael Jackson met Billie Jean die daalt van 7 naar 8. Van 2 naar 7 ook omlaag. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Ellen Langley met Chosen Texas. Die staat weer opnieuw in de top 10. Vorige week nog 13 en nu naar nummer 6.

0: 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 4 Olivia Rodrigo en Stupid Song. En die andere van Olivia Rodrigo, Drop Dead, die gaat van 6 naar nummer 4.
0: Chartrun, chart update.
1: En onderweg nog de boosste 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartrun hit update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe is de albumtrack Honeybee van Olivia Rodrigo. En de hoogste nieuwe is de postume hit van Oliver Tree, die op 14 juni omkwam bij een helikopterongeluk boven Rio de Janeiro. Daarbij kwamen 2 helikopters met elkaar in botsing, waarbij 6 mensen om het leven kwamen, waaronder Oliver Tree. En zijn song Life Goes On is de hoogste nieuwe deze week in de Chartrun Top 30 op nummer 17. En dan de hardlopers en de wildstijgeren, en dat is de nummer 1 hit in Ierland en in de UK, waar het vorige week weer opnieuw doorsteeg van 4 naar nummer 1. En in de weeklijst van de Chartrun Top 30 zijn Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In de wereldstijger. Het stijgt in zijn 18e week weer van 27 naar 20. De Bassa en Magnetic is een hardloper, dat gaat van 25 naar 18. En ook K-pop Demon Hunter zit weer in de lift. Golden stijgt van 18 naar 15. Somber en Homewrecker die schiet van 20 naar 14. En Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat zijn komende van 16 en staan nu op nummer 11. En in de top 10 staat weer opnieuw Ellen Langley's Chosen Texas. Het gaat in de 15e week van 13 naar 6. En van de 4 genoteerde Olivia Rodrigo tracks is Drop Dead de hoogste genoteerde. Het gaat omhoog van 6 naar nummer 4.
0: Chartrun, top 3, nummer 3.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts een top 3. Met op 3, eindelijk top 3 voor Alex Warner. Nu in de 18e week gaat zijn Fever Dream omhoog van 5 naar 3. Van 3 naar 2 gaat Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En een themalied van het WK-voetbal wat de wereld momenteel in zijn greep heeft. Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Die blijft nu voor de tweede week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaert.
0: All around the world. Wereldcolumn.
2: Welkom bij de Colombia verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaert en sinds eind 2014 woon ik in een prachtige Colombia. Om precies te zijn in hoofdstad Bogota. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier, of over reizen, of ja, iets wat er is gebeurd in het land. En daar ga ik het vandaag over hebben. Vorige maand heb ik het er ook een klein beetje over gehad, nou ja, best wel veel, over de verkiezingen namelijk. Maar toen waren de verkiezingen nog niet afgelopen en nu wel. Dus ik wil het er graag nog een keertje over hebben, want ik ben afgelopen maand op reis geweest binnen Colombia. Was heel erg leuk. Maar het was ook echt te merken dat er verkiezingen waren. En dat ja, Colombianen toch een beetje nerveus waren wellicht. Ook wat dingen onderweg meegemaakt. Grote vertragingen wegens protesten bijvoorbeeld. In andere steden protesten. Mensen die de weg op gingen. En dat was allemaal omdat er dus verkiezingen waren. En de tweede ronde. Vorige keer heb ik het gehad over de eerste ronde. En ja, in Colombia is er dus altijd een tweede ronde. En die tweede ronde die is dus vorige week geweest. Of eigenlijk 2 weken geleden al. En uit die tweede ronde is uiteindelijk dus een president gekozen. En het was ontzettend spannend. Want, nou ja, wat ik zeg, wij waren op vakantie. En ja, het was echt een ding in het land. Mensen, het speelde gewoon enorm. En het was gewoon heel erg spannend. Want uiteindelijk is de president die is gekozen, dat is de rechtse, best wel extreemrechtse president, Abelardo de la Espriella. En die ging dus tegenover de best wel linkse president. Dus het land stond echt lijnrecht tegenover elkaar. Ja, dat merk je gewoon op straat. Echt best wel heel rechts tegen heel links. En ja, de uitslag was ook heel erg interessant. Want uiteindelijk heeft Abelardo de la Espriella gewonnen. Dus de extreem rechtse kandidaat. Daarmee is er dus weer een land aan Zuid-Amerika toegevoegd. Met een best wel extreem rechts beleid wat gaat komen. Maar ja, wat interessant was ook, is zijn de cijfers van de uitslag. Want het land stond letterlijk lijnrecht tegenover elkaar. Ongeveer 12 miljoen mensen stemden voor links en ongeveer 12 miljoen mensen stemden voor rechts. Alleen rechts won net met 250.000 stemmen extra. Dus dat is echt bijna niks. Het is echt bijna niks. Best wel bijzonder eigenlijk. Dat er zo'n enorme nipte meerderheid is voor rechts. En daar ja, dus eigenlijk de helft van het land daar niet blij mee is. Nou, wie is Abelardo de la Espriella? Is advocaat en heeft geen ervaring in de politiek. Het is dus een echte nieuwkomer. Hij staat bekend om zijn uitgesproken stijl. En kreeg tijdens de campagne ook de bijnaam El Tigre, oftewel de tijger. Zijn politieke stijl is een beetje te vergelijken met die van Donald Trump. En ook de president Bukele uit El Salvador. Dus harde taal over criminaliteit, veel aandacht voor veiligheid. En een sterke en een heel grote aanwezigheid op social media. Voor hem is veiligheid dus ook de hoogste prioriteit. Hij wil harder optreden tegen guerrilla-bewegingen en criminele organisaties. Hij wil een einde maken aan de vredesonderhandelingen die juist door Petro zijn gestart de afgelopen 4 jaar. En economisch kiest hij voor een meer liberale koers. Dus hij wil belastingen verlagen, de overheid verkleinen. Meer ruimte geven aan bedrijven, weer de olie- en gasproductie vergroten. Ook staat hij open voor fracking, wat heel erg zou zijn voor de natuur hier in Colombia. Colombia is het tweede meest biodiverse land ter wereld en daar moeten we goed voor zorgen. Maar onder deze president gaan we nog zien hoe dat gaat verlopen. Daarnaast wil hij de internationale relaties met de VS en Israël versterken. Iets wat juist in de afgelopen jaren best wel bewonderenswaardig was van de nog huidige president Petro, die zich juist heel erg verzette daartegen. Dat gaat dus helemaal omdraaien. Trump is ook dol op hem, dus het zal niet echt een probleem worden. En wat betekent dat voor Colombia? Is dat dus een enorme draai gaat komen van links naar rechts. En voorstanders hopen dus met name dat de criminaliteit wordt aangepakt. Maar ja, dat is die beloftes die zijn heel moeilijk waar te maken natuurlijk. Zeker in zo'n enorm land. Je kan dingen beloven zoals wat in El Salvador is gebeurd. Maar met de enorme gevangenissen die zijn gebouwd. Maar ja, El Salvador is veel kleiner dan Colombia. Dus we gaan zien hoe dat gaat gaat werken. De nieuwe president beschikt overigens niet over een meerderheid in het congres. Dus het gaat dus ook nog afhangen van de samenwerking met andere partijen. En dat is maar goed ook. Ja, velen en ik zelf ook vrezen ook voor de natuur. Want ja, met zijn plannen voor fracking en het bouwen van megagevangenissen in de Amazone klinkt niet heel fijn voor die biodiversiteit waar ik het net over had. Ja, Colombia is dus echt enorm verdeeld. Het land is heel erg verdeeld. En ja, we gaan zien wat de komende 4 jaar gaat brengen. Ik had zelf zeker niet voor deze president gestemd. Maar ik mag niet stemmen als buitenlander hier in Colombia. Maar als ik wel had mogen stemmen, had ik voor de andere kant gekozen. Dus we gaan het zien. Ja, ondertussen is er natuurlijk ook voetbal hier in Nederland is het natuurlijk inmiddels afgelopen met de pret. Maar hier in Colombia nog niet. Dit weekend is een bepalende wedstrijd voor Colombia. Dus we gaan zien wat het gaat brengen. Of Colombia wel doorgaat. In ieder geval, de Colombianen die zijn er helemaal mee bezig met voetbal. Iedereen die kijkt ernaar. En leuk om even af te sluiten met het liedje van Shakira. Dai Dai. En daarmee sluit ik ook deze af. Tot de volgende keer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: achtereenvolgens, ja, ik was nog sneller dan jou, Roel. Achtereenvolgens Tracy Young met Breakaway en Roman Holiday met Motomania. Ik wou nog even één dingetje zeggen. Onze Willem Verkoten, ik had het net over goud van oud. Het is goud van Verkoten. Luister maar naar deze volgende.
1: Dankjewel Ron de Zwerver. Wij gaan even een bootje de Mercy op. Je weet het, Mercy Beats was dat vroeger. Jerry and the Pacemakers, een heel gevoelig nummer uit de jaren 60. En je kunt het allemaal vast wel meezingen. Ferry Cross the Mercy. Oh.

0: Voor al uw tegels, marmer en natuursteen gaat u natuurlijk naar Handelsonderneming Zeemaar, Bruningstraat 8 in Sliedrecht met telefoonnummer 01840 188 24. Zeemaar is onbetwist de marmerspecialist. Ook natuursteen en travertin is verschrikkelijk in. Zeemaar vindt u aan de Bruningstraat 8 in Sliedrecht nabij IKEA op het industrieterrein Nijverwaard. Volg maar gewoon de borden. Handelsonderneming Zeemaar heeft ook plavuizen voor alle huizen. Ga zelf maar eens kijken bij Zeemaar, onbetwist tegel- en marmerspecialist aan de Bruningstraat 8 te Sliedrecht. U kunt natuurlijk ook bellen, dat is 01840 188 24. Handelsondernemings Zeemaar.
1: Ja, verkoud is er weg en verleeuwen die zitten weer. Dus wij gaan snel verder. Ik weet niet wat je voor muziek je aan moet horen krijgt, maar mij in ieder geval.

0: Ja, dat waren natuurlijk de Eurythmics in Sinatel. Ons Annetje van Leeuwen, die is weer terug in de studio. Dus het hoort aan Annetje.
1: Ja, je zei al dat je alleen mooie muziek zou draaien. Maar je durft nog niet eens dit plaatje voor Ellie te draaien. Dat moest ik weer voor je doen. The Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body.
0: Slimert.
1: Would you hold it against me?

Ja, daar is het afgescratcht vorig jaar. En dit jaar trouwens ook, want een pleurisherrie met die achterlijke platen allemaal. Maar er leggen hier nog steeds eentje in, aangezien aan het verleden zegt ook een discofreak ben, draai ik hem erg graag speciaal voor haar. Fun met Happy Station.

Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Drecht Sound. We zijn ons tweejarig bestaan aan het vieren en doen wel met deze volgende plaat. Trouwens, vanaf de klok van 3 uur kan je bellen. Ondergetekende, die neemt nog geen afscheid, die gaat zo meteen weer pleiten. Hier is The Jam met Town Called Malice.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het hit.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam Flo Balogun mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie

Goedenavond, u luistert naar Jagertijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Händel, Schubert, Telemann, Haydn, poëzie van Rutger Kopland, Lars Gustafsson, Henny Vriente en een verhaal van Paul van Zuylen, Bert Ongering, Sylvain Evimenko en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit orkestsuite nummer 1, BWV 1068. Een gedicht van Gerard van Midden. Voor mij is geluk. Voor mij is geluk de wind om mijn oren, de zon in de lucht en languit in het gras. Voor mij is geluk de stilte te horen, om zo te ontdekken hoe het ooit was. Voor mij is geluk het leven te delen, een hand in mijn hand en samen op pad. Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen en zachtjes te fluisteren, jij bent mijn schat. Voor mij is geluk om vrede te maken, de hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. Voor mij is geluk de ruzies te staken, om muren te slechten, stoppen met strijd, om liefde te geven, nu en altijd.

Händel uit suite nummer 3. En nu een heel klein ontroerend stukje van Thomas Trifon. Zij waakt over mij. Mijn bed in het weeshuis stond op de eerste verdieping in een grote zaal, vlak bij een raam. Als de lucht vol sterren stond, lag ik naast ze te kijken, tot er eentje ging flonkeren. Slaap wel, ma, zei ik dan. Ik ben dit mijn hele leven blijven doen. Nu ben ik 83 en sluip ik 's nachts de tuin in van de zorginstelling waar ik woon. Dan kijk ik naar de lucht en fluister dezelfde woorden als zoveel jaar geleden. Ik weet, het is gek. Maar ik ben blijven geloven dat mijn moeder nog over mij waakt.

Schubert, Litanij auf das Fest aller Zelen. En nu een verhaal van Paul van Zuylen. Hij is plastisch chirurg. En het komt uit het boek Die Ene Patiënt. Artsen over de patiënten die hun leven voor altijd veranderden. En het heet Toekomst. Een uur voor middernacht brak in een nachtclub in Boekarest een verwoestende brand uit. Het was een vrijdagavond in oktober. Er trad een rockband op die op het podium vuurwerk afstak. Het plafond vatte brand. Rook vulde de ruimte en de honderden bezoekers struikelden in paniek over elkaar heen op weg naar de smalle uitgang. De ziekenhuizen konden de stroom ernstig gewonden niet aan en vroegen het buitenland om hulp. Een week na de brand kregen de drie Nederlandse brandwondencentra van het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek om een aantal slachtoffers op te nemen. Zo kwam bij ons in Beverwijk terecht een mooie jonge vrouw uit de Roemeense jetset. Ze kwam binnen in een shock. Ze was er vreselijk aan toe. Over haar hele lichaam had ze derde graads brandwonden. Ook haar gezicht was ernstig beschadigd. We waren eerst vooral bezig met de bacteriën die ze meebracht. Die waren zo agressief, dat kenden we niet. Ze moest onmiddellijk in quarantaine. Antibiotica haalde niets uit. Kunsthuid konden we niet gebruiken, omdat de bacteriën zich daarin zouden nestelen. Er zat niets anders op dan alle verbrande plekken steeds opnieuw schoon te maken, om daarna stukje voor stukje echte huid te transplanteren. Zo slaagden we er langzaam in om de schadelijke bacteriën aan te pakken. We hielden haar aanvankelijk in slaap. Ik leerde haar pas na een paar weken kennen, toen we aan het winnen waren en haar langzaam lieten bijkomen. Ik zag hoe fel ze uit haar ogen keek. Steeds opnieuw stelde ze mezelf de vraag: hoe ga ik eruit zien? Natuurlijk had ze meteen haar ingezwachtelde handen gezien. Ik had al haar vingers moeten amputeren. Maar haar gezicht, hoe was het daarmee? Ze had haast, ze wilde een spiegel. Ik legde haar uit dat ze geduld moest hebben, dat littekens heel langzaam herstellen. Ik herinner me de gesprekken aan haar bed. Ik wil weer beter worden, zei ze. Ik wil weer mooi worden. Ik was bevreesd voor haar reactie. Hoe zou zo'n aantrekkelijke vrouw, gewend aan het moderne leven, een leven met beschadigingen oppakken? Ik had verwacht dat dit noodlot haar naar beneden zou trekken. Maar ik zag iets heel anders gebeuren. Er kwam een ongelooflijke wilskracht naar boven. Ze keek in de spiegel en durfde zich te laten zien. Ze pakte haar oude leven weer op, begon foto's van zichzelf te posten op Instagram. Foto's in prachtige kleding met blote armen en blote buik. Het was indrukwekkend om te zien hoe ze haar situatie accepteerde. Dat is wat mijn vak zo waardevol maakt. Te ervaren hoeveel veerkracht mensen na zo'n vreselijk ongeluk kunnen hebben. En hoe bepalend die kracht is voor de rest van hun leven. Wie beweegt, figuurlijk en letterlijk, heeft een cruciale voorsprong. Brandwonden genezen beter en mooier als patiënten in beweging komen. Maar daarbovenop geldt: wie de moed heeft om dat letsel te aanvaarden, herstelt zoveel beter. Dit was deze jonge vrouw,
wat ze me heeft laten zien. Haar verhaal zit altijd in mijn achterhoofd. Ik hou nu beter in de gaten hoe patiënten in het leven staan. Heb meer oog voor hun mentale weerbaarheid. Mijn vak behelst meer dan alleen opereren. Soms is de psychologische kant net zo belangrijk. Nog meer dan vroeger probeer ik patiënten te stimuleren om hun blik op de toekomst te richten. Ruim 2 jaar na de brand zie ik op de foto's een sterke vrouw met een gezicht dat straalt. Wie kijkt er nog naar haar littekens, naar haar verminkte handen? Het zijn haar ogen die alle aandacht trekken.

stonden bij de zee en inderdaad, de kade gaf dat gevoel van een kade. Nog één keer iets willen. Dat gezicht zien, die stem horen, iets zeggen. Ach God, dat soort heimwee. Nog voor het zover is. We stonden er maar. Waar zijn we, zei ze. Hier, zei ik. Dit is de zee. En achter ons in het land wonen nog de mensen. En graast nog het vee. Maar alleen haar voeten kenden deze wereld nog. Haar ogen dwaalden over al dat water. Alsof ze alleen daar zocht naar haar herinneringen. Alleen daar. En ik. Ik zocht in haar gezicht. Het keek me aan. Grijs en eindeloos. Als de zee zelf.

Rimsky-Korsakov, Scheherazade hoorde u. Daarvoor Rutger Kopland las voor uit eigen werk. Wij stonden bij de zee en Mozart, dat was een kerksonate. En nu van Bert Ongering, van meester Bart. Was u ooit kind? Ik moet invallen bij een klas die ik niet ken. Een collega wenst me succes, maar ik besluit niet door te vragen. De leerlingen zitten al in een kring. Dus jullie zijn die lastige klas, hoor ik. Amienza, van wie hoort u dat, meester? Gewoon, van collega's? Vertel eens, zijn jullie lastig? Rick, alleen als er een reden is, dan kunnen ze het krijgen ook. Shaquille, meester, waar komt u eigenlijk vandaan? Uw stem lijkt Antilliaans of Brabants of iets daartussenin. Ik lach. Ik ben geboren in Brabant. In 2005 ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ze willen meer over mijn leven horen. Rick, heeft u kinderen? Bent u getrouwd? Wat voor kind was u vroeger zelf? Ik ben verloofd en we hebben nog geen kinderen. Als kind kon ik lastig zijn. Nadia, net als wij, in onze klas. Op wat voor momenten was u lastig? Op momenten dat ik het gevoel had dat ik er niet toe deed. Of als een leraar geen aandacht voor mij had. Die aandacht vroeg ik dan op de verkeerde manier. Of ik veel problemen had, ik spijbelde behoorlijk en werd er regelmatig uitgestuurd. Jasmin, hielp dat? Totaal niet. Helpt het bij jullie? De klas eigenlijk niet. Ik was alleen regelmatig boos en dan moest school nog beginnen. Shaquille, waarom was u boos? Ik heb mijn moeder verloren toen ik in de derde klas zat. Ik had nou niet bepaald het idee dat de leraren ervan wisten. Laat staan dat ze aan me vroegen hoe het met me ging. Rick, misschien wilt u het niet zeggen, maar waar is uw moeder aan overleden? Ze had kanker. Amienza, ik moet er niet aan denken dat ik mijn moeder verlies. Dat moet je ook niet doen. Geniet ervan dat ze er gewoon is. Rick, bent u vroeger kind geweest? Ik schiet vol. Wat een vraag voor een 12-jarige van een jongen die minstens 1 keer per dag met een time-out op de gang zit. Dit is de allermooiste vraag die je kunt stellen. Ik had een vrij onbezorgde tijd totdat mijn moeder ziek werd. Amienza en daarna, meester, ik had er last van. Ik stopte mijn verdriet ver weg. Rick, dat doen alle kinderen. En hoe gaat het nu met u? Mist u uw moeder nog? Iedere dag. Maar het gaat goed met me. En dat is alles wat ze zou willen. Nadia, uw moeder is vast trots op u. Lief van je.

San Martini uit Sonate voor fluit, viool en hobo. En nu een gedicht van Lieselore Gerritsen. Ook zonder jou. Dat er toch weer een lente kwam, dat kon ik niet geloven. Dat alles weer gewoon zijn gang ging. Want ik zag met eigen ogen bloemen bloeiden, ook zonder jou. Dat als vanzelf de zomer kwam, dat de kleine wilde rozen niet bevroren. Dat elk seizoen zo volgens plan ging, door niets was te verstoren. Want het koren rijpte ook zonder jou. En toen de bladeren vielen en de dagen zich wiegden in herfstige nevels, wist ik al gauw dat ik toch nooit begrijpen zou dat er één blad kon vallen zonder jou. Maar toen de sneeuw zo heel wit zweeg, toen ze al dat leven als voorgoed bedekt had, was dat nog het vreemdste, want het leek alsof je er nooit geweest was.

Telemann, blokfluitconcert in F. Donderdag stond in de krant een stuk van Sylvain Evimenko en Gertse. Joh, is dat niet wat voor je radio? En inderdaad, het is een erg mooi verhaal. Ik ga het u laten horen. Paolo. Dat Paolo dood kon gaan, wist ik natuurlijk ook wel. Maar stiekem had ik de sigarenboer van het Toscaanse dorp, ondanks zijn hoge leeftijd, een soort van onsterfelijkheid toegedicht. 7 dagen per week, 12 maanden per jaar zat hij stoïcijns achter de toonbank van zijn sigarenwinkel. In werkelijkheid is deze tabakzaak niets meer dan een slecht verlichte schoenendoos die Paolo de pompeuze naam Old England had gegeven. Er is in feite niets Engels aan de negozio die pal aan de centrale piazza in de dorpskern is gelegen. En ik denk zelfs dat helden van het naoorlogse Italiaanse neorealisme als Fellini of Da Sica hier een magistrale scène hadden kunnen draaien. Ooit vroeg ik Paolo, die ook mijn benedenbuurman was, of hij nooit aan vakanties had gedacht of van een welverdiend pensioen gedroomd. Hij keek me toen verschrikt aan. Wilde ik hem soms achter de geraniums zien verpieteren? En wat moest hij de hele dag thuis met een vrouw, even oud als hij, terwijl hij al die mooie jonge meiden op de piazza de hele dag zijn blikveld vulde? Dat ik in Paolo bijna een onsterfelijke zag, lag aan de ambulances die hem soms midden in de nacht kwamen ophalen. Hij keerde altijd terug, ook toen hij dit voorjaar door het virus werd gegrepen. Na maanden aan de rand van het hiernamaals te hebben gevegeteerd, verliet hij alweer triomfantelijk de intensive care en de corona-afdeling van het ziekenhuis. Monsieur, zei hij in keurig Frans tegen me, de dood wil me niet hebben. Na de feestdagen verlieten we Zuid-Frankrijk en de familie voor het dichtbijgelegen Italië met in de zak een negatieve coronatest. Paolo was het dit keer niet om ons te verwelkomen. Maandag om 1 uur 's nachts is hij in het ziekenhuis overleden. Gisteren stond zijn kist voor het alto van de Pivé dei Santi Giovanni e Felicita. Ik heb zelden zo'n trieste begrafenisceremonie meegemaakt. En ik zal iedereen afraden, voor zover mogelijk, om in coronatijd de laatste adem uit te blazen. Het lag niet aan de kerk zelf. Een prachtig gebouw uit de 11e eeuw die zich tegen de groene heuvels en olijfgaarden heeft genesteld. Maar al die mondkapjes op onze gezichten die emoties vervlakten. De eveneens gemaskeerde priester met zijn beslagen bril en vooral die handvol getrouwen die door de 1,5 meter afstand de leegte van dit godshuis alleen maar konden vergroten. In pandemietijden blijven vrienden liever thuis dan dat ze zich wagen aan een risicovolle laatste groet. Zeker als ze generatiegenoten van de overledene zijn. Daar zou onze geliefde sigarenboer wel begrip voor hebben gehad. Veel eisend is hij nooit geweest. Terwijl ik deze laatste woorden tikte en een punt achter deze tekst ging zetten, viel in mijn rug zomaar een voorwerp van de vensterbank die de stilte in de kamer verbrak, als een kuchje van instemming. Ik denk dat Paolo mijn column toch een beetje waardeert. Hij is 80 jaar geworden.

Händel, sonate voor viool, nee, voor fluit en gitaar, opus 1, nummer 7. Een gedicht van de Zweedse dichter Lars Gustafsson. Zweden met een grote ruimte en een grote stilte. U hoort het in het gedicht. De hond. Terug naar een rustiger land. Er bestaat geen rustiger land dan dit. De zon scheen en ik liep over ijsvlaktes. De grote open ijsvlaktes. Schoongeveegd door de wind. En het was zondag. Toen zag ik iets vreemds. Een zwart hondje. Helemaal alleen. Dat rende zo snel als het kon in een rechte lijn. Weg van het land naar de open verte. Waar alles als nevel aan de horizon verdween. Het rende pijlsnel en zonder op of om te kijken. Het leek op een zwarte bal over de glanzend blauwe vlakte, door de wind gegrepen en voortgedreven. Lange tijd stond ik het stil na te turen, maar het leek niet van plan om te stoppen en was toen verdwenen. Er bestaat geen rustiger land dan dit.

Bach, sonate nummer 2, BWV 1031. En nu van Henny Vrienten, liedje van verlangen. Met een koffer vol met dromen stapt hij op de trein naar haar. Weet niet wanneer hij aan zal komen, weet eigenlijk ook niet eens naar waar. Ooit zag hij een meisje hangen in een licht verlopen kroeg. Ze zong een liedje van verlangen terwijl ze naar hem keek en vroeg: kom je, kom je, kom je, o kom je bij mij? Nooit is hij dat lied vergeten. Het dwaalde, maalde door zijn hoofd. Koortsig en totaal bezeten, ze heeft hem van zijn ziel beroofd. De trein rijdt door de oude steden, stopt, vertrekt en raast weer door. Zo is heel veel tijd vergleden en altijd klinkt het in zijn oor. Kom je, kom je, o kom je bij mij? Hij heeft haar niet teruggevonden, niet bij de laatste horizon. Zijn hoofd is op zijn borst gezonken, op een verlaten eindstation. Kom je, o kom je bij me?

Haydn, een Schots lied. En nu het laatste gedicht alweer van Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Wil je altijd van me houden, zoals alleen jij dat kan? Wil je altijd van me houden, al maak ik er een zooitje van? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en al je lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al praat ik nog zo krom? Wil je altijd van me houden, al vraag jij je af waarom? Wil je altijd van me houden, ook als het eigenlijk niet meer gaat? Maar jij met je ruime denken mij in mijn waan en waarde laat? Wil je altijd van me houden, ook al blijf je aan de gang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en ik al jouw lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al jaag ik je op stang? Wil je altijd van me houden, al lul ik tegen het behang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang?

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Start de motor, de boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen storten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het trilt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektriciteit.